Moram, Rage is my beatbox, is beat in blue for 10 and 8 at them. It's in the register, my frequency is 99.5 from Rage. Ja, wat een wonderlijke dag om Rage. Is weer zonneskin, is weer heerlijke weather in die dalen om Rage. Als ik zo je afloop daar, heb ik een report, man. Voorbij daar, zo om Rage, Adam Small. Is net Radio 2000, listeners om Rage. Spijt hulle nat om Rage, dat hulle lekker muziek luister vandaag. En die hele hede dalen om Rage, ons waardeer zo. Baie dankie om Rage. Vandaag is ons weer daar bij Rooftop. Daar is je om Rage. De Doom, Rooftop.